0: diepe wonde die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Labeek, Boekel en Geemert Baken op Omroep Peelrand. 22 overheidsorganisaties hebben woensdag hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor Novex de Peel. Het kabinet investeert daarvoor 300 miljoen euro in de regio. De investering maakt de uitvoer mogelijk van maatregelen die natuurherstel versnellen, verdroging tegengaan en de stikstofdruk op kwetsbare natuur verminderen. Het geld wordt ingezet voor 5 maatregelenpakketten rond de Natura 2000 gebieden. De Deurnse Peel en Mariapeel, inclusief de Bult, Grote Peel en Sarsven en de Baden. Met de ondertekening verschuift de aandacht van plannen naar uitvoering. In Laarbeek wordt tot en met juli onderzoek gedaan naar de huismus, vleermuis en gierzwaluw. 3 beschermde diersoorten in Laarbeek. Ecologen gaan dan op vaste momenten door de wijken om te kijken waar deze dieren leven en nesten hebben. De onderzoekers komen ook 's avonds en 's nachts omdat vleermuizen dan actief zijn. Ze zijn te herkennen aan hun gele hesjes en kunnen zich altijd legitimeren. Het onderzoek vindt plaats vanaf de openbare weg en eventueel vanaf de paden achter de woning. Ze blijven soms even voor de panden staan en kunnen met zaklampen op de gevels schijnen. Gemeente Labeek is volgende week woensdag 24 juni aanwezig op de weekmarkt van het Piet van Tielplein in Beek en Donk. Samen met de Groencoach, Duurzaam Wonen Laarbeek, het Waterschap, de Lefgroep, een afvalcoach van Blink en het Energieklusteam beantwoordt zij vragen van inwoners. Die kunnen gaan over energie besparen, bijvoorbeeld door het isoleren van het huis, en samen met de buurt vergroenen van de omgeving, wateropvang en het afkoppelen van regenwater of afval scheiden. Kom langs met vragen, ideeën of gewoon uit nieuwsgierigheid en ga naar huis na het inwinnen van het nodige advies. De werkmarkt is geopend van 9 tot 12 uur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR 920.

Jij hoort bij ons. Jij hoort bij ons. Kan je niet slapen of ben je aan het werk? Luister naar OSR Non-Stop Nacht.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! OSR.
2: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrond. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Gemeente Labeek heeft de afgelopen jaren een inventarisatie gemaakt van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Deze plant is zeer invasief en kan schade veroorzaken aan de openbare ruimte en eigendommen. Daarom worden op verschillende locaties diverse bestrijdingsmethoden ingezet. De duizendknoop wordt gemaaid en direct opgezogen. Het maaisel wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie om verdere verspreiding te voorkomen. Op verschillende locaties zal deze werkwijze dit jaar nog enkele keren worden herhaald. 22 overheidsorganisaties hebben woensdag hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor Novex de Peel. Het kabinet investeert daarvoor 300 miljoen euro in de regio. De investering maakt de uitvoer mogelijk van maatregelen die natuurherstel versnellen, verdroging tegengaan en de stikstofdruk op kwetsbare natuur verminderen. Het geld wordt ingezet voor 5 maatregelenpakketten rond de Natura 2000 gebieden. De Deurnse Peel en Mariapeel, inclusief de Bult, Grote Peel en Sarsven en de Baden. Met de ondertekening verschuift de aandacht van plannen naar uitvoering. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
5: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. Non-stop OSR.

tomorrow. Make straight for the shore.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Gemeente Laabeek is volgende week woensdag 24 juni aanwezig op de weekmarkt van het Piet van Tielplein in Beek en Donk. Samen met de Groencoach, Duurzaam Wonen Laabeek, het Waterschap, de Lefgroep, een afvalcoach van Blink en het Energieklusteam beantwoordt zij vragen van inwoners. Die kunnen gaan over energie besparen, bijvoorbeeld door het isoleren van het huis, en samen met de buurt vergroenen van de omgeving, water opvangen en het afkoppelen van regenwater of afval scheiden. Kom langs met vragen, ideeën of gewoon uit nieuwsgierigheid en ga naar huis na het inwinnen van het nodige advies. De weekmarkt is geopend van 9 tot 12 uur. In Mariahout wordt zaterdagmiddag 20 juni om 2:30 op het Oranjeplein de kermis geopend. 4 dagen lang plezier voor jong en oud. Er zijn verschillende nieuwe attracties, maar ook de vertrouwde activiteiten zoals kleurwedstrijd en de schietwedstrijd. Zaterdagavond is de schietwedstrijd voor de jeugd en zondagmiddag op vaderdag voor de vaders. Zilveren maandag is voor genodigden van grote hout en er is een jeu de boule toernooi. De winnaars van de loterij Mr. en Mrs. Kermis worden bekendgemaakt tijdens het pizza festijn. Ten slotte wordt op kermis dinsdag de winnaar bekendgemaakt van de kleurwedstrijd. In Laabeek wordt tot en met juli onderzoek gedaan naar de huismus, vleermuis en gierzwaluw, 3 beschermde diersoorten in Laabeek. Ecologen gaan dan op vaste momenten door de wijken om te kijken waar deze dieren leven en nesten hebben. De onderzoekers komen ook 's avonds en 's nachts omdat vleermuizen dan actief zijn. Ze zijn te herkennen aan hun gele hesjes en kunnen zich altijd legitimeren. Het onderzoek vindt plaats vanaf de openbare weg en eventueel vanaf de paden achter de woning. Ze blijven soms even voor de panden staan en kunnen met zaklampen op de gevels schijnen. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een 3-daags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Baken op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. In Laarbeek wordt tot en met juli onderzoek gedaan naar de huismus, vleermuis en gierzwaluw. Drie beschermde diersoorten in Laarbeek. Ecologen gaan dan op vaste momenten door de wijken om te kijken waar deze dieren leven en nesten hebben. De onderzoekers komen ook 's avonds en 's nachts omdat vleermuizen dan actief zijn. Ze zijn te herkennen aan hun gele hesjes en kunnen zich altijd legitimeren. Het onderzoek vindt plaats vanaf de openbare weg en eventueel vanaf de paden achter de woning. Ze blijven soms even voor de panden staan en kunnen met zaklampen op de gevels schijnen. 22 overheidsorganisaties hebben woensdag hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor Novex de Peel. Het kabinet investeert daarvoor 300 miljoen euro in de regio. De investering maakt de uitvoer mogelijk van maatregelen die natuurherstel versnellen, verdroging tegengaan en de stikstofdruk op kwetsbare natuur verminderen. Het geld wordt ingezet voor 5 maatregelenpakketten rond de Natura 2000 gebieden. De Deurlense Peel en Maria Peel, inclusief de Bult, Grote Peel en Sarsven en de Baden. Met de ondertekening verschuift de aandacht van plannen naar uitvoering. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. In Mariahout wordt zaterdagmiddag 20 juni om 14:30 op het Oranjeplein de kermis geopend. 4 dagen lang plezier voor jong en oud. Er zijn verschillende nieuwe attracties, maar ook de vertrouwde activiteiten zoals kleurwedstrijd en de schietwedstrijd. Zaterdagavond is de schietwedstrijd voor de jeugd en zondagmiddag op vaderdag voor de vaders. Zilveren maandag is voor genodigden van grote hout en er is een jeu de boule toernooi. De winnaars van de loterij Mr. en Mrs. Kermis worden bekendgemaakt tijdens het Pizza Festijn. Ten slotte wordt op kermis dinsdag de winnaar bekendgemaakt van de kleurwedstrijd. Er komen hele warme dagen aan, daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Gemeente Labeek heeft de afgelopen jaren een inventarisatie gemaakt van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Deze plant is zeer invasief en kan schade veroorzaken aan de openbare ruimte en eigendommen. Daarom worden op verschillende locaties diverse bestrijdingsmethoden ingezet. De duizendknoop wordt gemaaid en direct opgezogen. Het maaisel wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie om verdere verspreiding te voorkomen. Op verschillende locaties zal deze werkwijze dit jaar nog enkele keren worden herhaald. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen, zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Gemeente Laabeek hanteert strenge regels voor crossen door de bossen. Laabeek is een groene gemeente met veel bosnatuur en buitengebied. Maar deze plekken blijken ook populair te zijn om te crossen, bijvoorbeeld met een crossmotor, een quad, brommer of terreinwagen. Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties en overlast. Crossen is alleen toegestaan op officiële crossbanen en op je eigen volledig afgesloten privéterrein als dit voor de omgeving geen geluids- of milieuoverlast veroorzaakt en dat allemaal binnen de regels van het omgevingsplan. Ook is dit toegestaan bij evenementen waarvoor een vergunning is verleend. 22 overheidsorganisaties hebben woensdag hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor Novex de Peel. Het kabinet investeert daarvoor 300 miljoen euro in de regio. Investering maakt de uitvoering mogelijk van maatregelen die natuurherstel versnellen, verdroging tegengaan en de stikstofdruk op kwetsbare natuur verminderen. Het geld wordt ingezet voor 5 maatregelenpakketten rond de Natura 2000 gebieden. De Deurnse Peel en Maria Peel, inclusief de Bult, Grote Peel en Sarsven en de Baden. Met de ondertekening verschuift de aandacht van plannen naar uitvoering. In Laabeek wordt tot en met juli onderzoek gedaan naar de huismus, vleermuis en gierzwaluw, 3 beschermde diersoorten in Laabeek. Ecologen gaan dan op vaste momenten door de wijken om te kijken waar deze dieren leven en nesten hebben. De onderzoekers komen ook 's avonds en 's nachts omdat vleermuizen dan actief zijn. Ze zijn te herkennen aan hun gele hesjes en kunnen zich altijd legitimeren. Het onderzoek vindt plaats vanaf de openbare weg en eventueel vanaf de paden achter de woning. Ze blijven soms even voor de panden staan en kunnen met zaklampen op de gevels schijnen. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
1: Iedere ochtend lekker wakker worden. Klaar wakker. Ronnie Thijssen.

Hot and Cold. Donderdag 18 juni werd geopend met de baseballs. Hele goede morgen. Welkom, dit is OVCR 920. Dat weet je wel. Klaar wakker heet het programma. Dat wist je waarschijnlijk ook. En dit is Sabrina Carpenter.

op zijn gemakkie zitten on the dock of the bay. Lekker fluiten, naar het water kijken en genieten. Hè? Otis Redding, die deed het. Het weer van 20 jaar geleden. Het was zonnig en warm met een lichte bries op die dag. De maximum temperatuur bereikte 26 graden. 'S Nachts was het nog steeds 16. De wind kwam uit het zuidoosten en het bleef de hele dag droog. Wakker, wakker, wakker, wakker.

0: And we will and have some sweet pillow talk. I'm bombastic, really fantastic.
1: Bombastic met Shaggy. Hij maakte dan nog meer die ook regelmatig voorbij had komen hier bij ons. En dan gaan we naar Duitsland, naar onze oosterburen. En Nena, niet 99 luftballons, maar nur geträumt.

Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Dat waterschap pleit voor een Europees verbod op PFAS. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

Mazzullo en het nummer Excitable op OSR 920. En wij gaan hier naar het nieuws van de maand juni 1966. De eerste aflevering van het televisieprogramma Zo Goed Als Nieuw wordt uitgezonden. En in Amsterdam wordt in 1976 de nieuwe Stopera geopend. Een treinongeluk bij Den Bosch kostte in 1996 aan twee mensen het leven. En tenslotte de sportvraag van vandaag. Welke Nederlandse zwemmer won in juni 1986 goud op de 100 meter rugslag bij de Europese kampioenschappen zwemmen dus.

Daar gaat ze, onze Belgische vrienden van Clouseau. En dat hier op OSR, met ook nog de Rolling Stones daarvoor. Het antwoord op de vraag van vandaag: welke Nederlandse zwemmer won in juni 1986 goud op de 100 meter rugslag bij de Europese kampioenschappen, was Hans Kroes. Zwemliefhebbers, die hadden het antwoord wellicht, en anders had je het even kunnen googlen, heel snel.

en duiken in de top 1000. En verder hebben we gewoon leuke muziek om je door de ochtend heen te helpen. Ondertussen schenken wij een nieuw bakje koffie in. Dat wordt tijd. Met suiker en melk in mijn geval. En we smeren nog een boterham. Tot zo.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden.

0: zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterskip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Pielrond. Gemeente Labeek heeft de afgelopen jaren een inventarisatie gemaakt van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Deze plant is zeer invasief en kan schade veroorzaken aan de openbare ruimte en eigendommen. Daarom worden op verschillende locaties diverse bestrijdingsmethoden ingezet. De duizendknoop wordt gemaaid en direct opgezogen. Het maaisel wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie om verdere verspreiding te voorkomen. Op verschillende locaties zal deze werkwijze dit jaar nog enkele keren worden herhaald. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Gemeente Labeek is volgende week woensdag 24 juni aanwezig op de weekmarkt van het Piet van Tielplein in Beek en Donk. Samen met de Groencoach Duurzaam Wonen Labeek, het waterschap, de LEF-groep, een afvalcoach van Blink en het energieklusteam beantwoordt zij vragen van inwoners. Die kunnen gaan over energie besparen, bijvoorbeeld door het isoleren van het huis, en samen met de buurt vergroenen van de omgeving, water opvangen en het afkoppelen van regenwater of afval scheiden. Kom langs met vragen, ideeën of gewoon uit nieuwsgierigheid en ga naar huis na het inwinnen van het nodige advies. De weekmarkt is geopend van 9 tot 12 uur. In Labeek wordt tot en met juli onderzoek gedaan naar de huismus, vleermuis en gierzwaluw, drie beschermde diersoorten in Labeek. Ecologen gaan dan op vaste momenten door de wijken om te kijken waar deze dieren leven en nesten hebben. De onderzoekers komen ook 's avonds en 's nachts omdat vleermuizen dan actief zijn. Ze zijn te herkennen aan hun gele hesjes en kunnen zich altijd legitimeren. Het onderzoek vindt plaats vanaf de openbare weg en eventueel vanaf de paden achter de woning. Ze blijven soms even voor de panden staan en kunnen met zaklampen op de gevels schijnen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Klaar wakker.
1: Klaar wakker. Je vaste ochtendritueel.

Hart van de Liefde. En dat bezongen in het nummer The Power of Love. Huey Lewis en The News. Zij waren de opener van het tweede gedeelte. Klaarmaker voor vandaag, voor deze donderdagochtend. Welkom terug. Goedemorgen.

0: Wat een fijn nummer, hè? Elvis Costello en Oliver's Army hier op jouw station. We gaan naar 2 van 1. Vandaag zit daarin Cheap Trick. Nou, dan weet je het wel. I Want You to Want Me moet natuurlijk voorbij komen. En we beginnen met Surrender.
1: 1 artiest, 2 nummers. Dit is 2 van 1. 2 van 1.

wind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Hey, Wolf, my 3 minutes is just about up.
1: Oh, I'm sorry. Cornelius, we can't handle it this weekend.
0: Oh, really?
1: Certainly nice to hear from you, man.
0: Bye!
2: Volgens mij zijn ze vergeten de microfoon dicht te zetten aan het einde van de opname van deze plaat. Hit Rojack, de Stampeders en Mariah Carey ook nog met Hero daarvoor. En dan gaan we weer naar onze top 1000.
3: Top 1000.
2: En daar vinden we Mutt, een nummer uit 1974, Dynamite. Mutt nam dit nummer op in een studio in Londen. Les Gray zong de lead vocals. Het nummer werd geproduceerd door Nicky Chin en Mike Chapman. De tekst gaat over hoe simpel kan het zijn dansen en plezier maken.

Slow Hands, Niall Horan en Mutt nog met Dynamite. En het verhaal wat erbij hoorde uit onze top 1000. De top 1000 die elke eerste week van het nieuwe jaar hoort. Dus een mix van alle eindejaarslijstjes uit Nederland. Mooie lijst, luister maar eens. Oh, yeah.

er was een periode dat dit soort nummers in waren. Hè? MC Hammer. And You Can Touch This. Je hoorde hem bij ons aan het slot van Klaarwakker voor deze donderdag. Morgen zijn we er weer op de laatste werkdag van de week. De officiële werkdag althans. De vrijdag dus. Graag tot dan. Mooie dag. En hier is Kiki D. Hey.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrond. Gemeente Labeek is volgende week woensdag 24 juni aanwezig op de weekmarkt van het Piet van Tielplein in Beek en Donk. Samen met de Groencoach, Duurzaam Wonen Labeek, het Waterschap, de Lefgroep, een afvalcoach van Blink en het Energieklusteam beantwoordt zij vragen van inwoners. Die kunnen gaan over energie besparen, bijvoorbeeld door het isoleren van het huis, en samen met de buurt vergroenen van de omgeving, water opvangen en het afkoppelen van regenwater of afval scheiden. Kom langs met vragen, ideeën of gewoon uit nieuwsgierigheid en ga naar huis na het inwinnen van het nodige advies. De weekmarkt is geopend van 9 tot 12 uur. Gemeente Labeek heeft de afgelopen jaren een inventarisatie gemaakt van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Deze plant is zeer invasief en kan schade veroorzaken aan de openbare ruimte en eigendommen. Daarom worden op verschillende locaties diverse bestrijdingsmethoden ingezet. De duizendknoop wordt gemaaid en direct opgezogen. Het maaisel wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie om verdere verspreiding te voorkomen. Op verschillende locaties zal deze werkwijze dit jaar nog enkele keren worden herhaald. Er komen hele warme dagen aan, daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder.
0: OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Rie.

0: Dave Davies samen met de Kings en een well-respected man. Womack and Womack and Celebrate the World. En die kennen we nog van Teardrops in My Eyes. En dat was een producers duo die heel af en toe zelf een plaat maakte. En er ook nog hoge ogen mee scoorde. Goedemorgen en vanuit de welkom. Ach, dit is Muziekfabriek tot 12 uur. Zomerse Muziekfabriek. En ik ga kijken of ik er nog wat extra zomerse platen in kan krijgen. Dat zal wel lukken volgens mij. Tot 12 uur zijn we in ieder geval bij 300.000 huishoudens. Hard geraakt door een energiecrisis. Door de energiecrisis. En aanvullend geboorteverlof wordt minder opgenomen dan eerder verwacht. Tot 12 uur is dit dus Muziekfabriek. Platen zijn verhaal. Leuke berichten. De verjaardagskalender. Het komt allemaal voorbij. Oh ja, de beste muziek.
1: Ben van Rio.

Veel heeft de kunst en Suzanne, ik ben stapelgek op jou. Tony Ronald en Help, Give Me Some Help en Earth in the Fire. Ditmaal in de jasje samen met Fats and Small. En September, die werd uitgebracht toen Veronica op de radio ging weer. Op de FM, ja, alweer jaren geleden. Goedemorgen, dit is OSR 920. Even op Duits Taalleg met Juliana Werding, Stimmen in Wind.

0: Ja, wat huizen in de zon. Volgens mij staan er wel meer huizen in de zon vandaag, hoor. We hadden Rob de Nijs hier op de radio. Vandaag is het zonnig en droog zomerweer in Brabant. De temperatuur loopt snel op. En vanmiddag wordt het 29 tot 31 graden. Overdag blijft het nog droog. Vanavond blijft het ook nog hele lange tijd warm. Maar vanuit het zuidwesten neemt de kans op een enkele onweersbui toe. Komende nacht volgen meer onweersbuien bij minima rond de 20 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft lange tijd droog en de temperatuur loopt op naar, jawel, 33 tot 35 graden. Morgenavond stijgt de kans op onweer opnieuw en het weekend verloopt overwegend droog, zonnig, temperaturen rond de 30 graden.
1: OSR 920.
2: Precies wat je nodig hebt.

Supremes samen met Deanna Rossi en Where Did Our Love Go, Rick Astley en Together Forever en de classics. Zomerse muziek en Sunshine Baby. OSR920, kijk even op de website osr920.nl, scroll naar beneden en druk op die button. Word vriendje voor een tientje. Zomers vriendje, ach, daar zijn we dol op, jazeker. Dandy Warhol en Bohemian Like You.

dag, altijd een feest om muziek te draaien van Barry White. De man met die hele lage stem. You're the first, the last, my everything. Dandy Warhol en Bohemian Like You. Tot het nieuws, Lindsey Buckingham.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbezoek van de Japanse keizer stilgestaan bij het oorlogsverleden van beide landen. Tijdens het staatsbanket sprak hij over de diepe wonden die de Tweede Wereldoorlog heeft achtergelaten. Volgens de koning is erkenning van dat verleden belangrijk voor een gezamenlijke toekomst. Tegelijk benadrukte hij de eeuwenoude vriendschap en samenwerking tussen Japan en Nederland. Het Japanse keizerspaar is voor een driedaags staatsbezoek in Nederland. Iran en de Verenigde Staten hebben de tekst van een intentieverklaring over hun onderhandelingen gepubliceerd. Daarin spreken beide landen af om militaire acties te stoppen en elkaars soevereiniteit te respecteren. Er wordt een periode van 60 dagen ingelast om te werken aan een definitief akkoord. Volgens de tekst zou de VS sancties tegen Iran afbouwen en economische samenwerking op gang brengen. Iran moet zijn nucleaire programma beperken en de voorraad verrijkt uranium flink verlagen. Volgens de provincie Gelderland komen er definitief geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over Gelderland. Die garantie zou het provinciebestuur van het Rijk hebben gekregen. Gelderland maakte zich zorgen over geluidsoverlast, stikstofuitstoot en schade aan natuurgebieden zoals de Veluwe. Wel is nog onduidelijk welke hoogte het Rijk precies hanteert bij de definitie van laagvliegen. De provincie zoekt dat binnenkort verder uit. Volgens de huidige plannen moet Lelystad Airport in oktober volgend jaar opengaan. En in alle onderzochte Friese wateren zijn PFAS-stoffen aangetroffen boven de geldende normen. Zo blijkt uit onderzoek van Wetterschip Friesland. Volgens dat waterschap gaat het om zowel grote wateren als poldersloten. En daarom roept de organisatie de overheid op om strenge maatregelen te nemen en pleit het waterschap voor een Europees verbod op PFAS. Deze moeilijk afbreekbare stoffen kunnen schadelijk zijn voor mens en milieu. Er is op tientallen plekken in Nederland al sprake van een ernstige PFAS-vervuiling. Het weer, het blijft droog en het koelt af naar 15 graden bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we een warme zomerdag. Bij weinig wind is het dan 27 tot mogelijk 33 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrond. 22 overheidsorganisaties hebben woensdag hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor Novex de Peel. Het kabinet investeert daarvoor 300 miljoen euro in de regio. De investering maakt de uitvoering mogelijk van maatregelen die natuurherstel versnellen, verdroging tegengaan en de stikstofdruk op kwetsbare natuur verminderen. Het geld wordt ingezet voor 5 maatregelenpakketten rond de Natura 2000 gebieden. De Deurlse Peel en Maria Peel, inclusief de Bult, Grote Peel en Sarsven en de Baden. Met de ondertekening verschuift de aandacht van plannen naar uitvoering. In Laarbeek wordt tot en met juli onderzoek gedaan naar de huismus, vleermuis en gierzwaluw. 3 beschermde diersoorten in Laarbeek. Ecologen gaan dan op vaste momenten door de wijken om te kijken waar deze dieren leven en nesten hebben. De onderzoekers komen ook 's avonds en 's nachts omdat vleermuizen dan actief zijn. Ze zijn te herkennen aan hun gele hesjes en kunnen zich altijd legitimeren. Het onderzoek vindt plaats vanaf de openbare weg en eventueel vanaf de paden achter de woning. Ze blijven soms even voor de panden staan en kunnen met zaklampen op de gevels schijnen. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Gemeente Laarbeek hanteert strenge regels voor crossen door de bossen. Laarbeek is een groene gemeente met veel bosnatuur en buitengebied. Maar deze plekken blijken ook populair te zijn om te crossen, bijvoorbeeld met een crossmotor, een quad, brommer of terreinwagen. Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties en overlast. Crossen is alleen toegestaan op officiële crossbanen en op je eigen volledig afgesloten privéterrein als dit voor de omgeving geen geluids- of milieuoverlast veroorzaakt en dat allemaal binnen de regels van het omgevingsplan. Ook is dit toegestaan bij evenementen waarvoor een vergunning is verleend. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Muziekfabriek.
0: Ben van Riel.

ik vind dit zo'n lekker zomersplaatje van BZN. Half een heel lang geleden. En de clown uit de jaren 70 was dat volgens mij. Dave Clark 5 en Glad All Over. En Keith Marshall en Only Crying. Lil Wood en The Prick.

0: Altijd gedacht dat het over de hamburgers ging, maar dat schijnt niet zo te zijn. Mark Ronson en Return of the Mac, is tijd voor...
1: De plaat en zijn verhaal.
2: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
3: Kijk hem daar nou staan, die zogenaamde rockster. Hij staat weer eens in zijn eentje te dansen in de hoek van de discotheek... en ondertussen probeert hij interessant te doen met zijn nieuwe telefoon. Hij doet wel stoer, maar eigenlijk is hij helemaal alleen. En heeft op een avond als deze geen andere plek om heen te gaan. Aan de andere kant van de dansvloer staat een meisje. Met wilde gebaren staat ze mee te bewegen op de muziek... alsof het haar allemaal niks kan schelen. Ze heeft jarenlang geloofd dat het stoer is om alleen te zijn... en heeft iedereen om zich heen al die tijd genegeerd. Die zogenaamde rockster en dat meisje... vinden het allebei niet cool genoeg om op iemand af te stappen. Waarschijnlijk komen ze elkaar pas over een paar jaar weer tegen. Zij is dan een keurig getrouwde huisvrouw... en hij is iemand geworden die hij eigenlijk helemaal niet had willen zijn. En pas dan zullen ze eindelijk in de gaten hebben... dat ze voor elkaar zijn voorbestemd. Hij zal dan hopelijk wel durven toegeven... dat hij haar al veel eerder had willen leren kennen... en zij zal antwoorden dat ze niet met die ander had moeten trouwen. Tja... Het zal uiteindelijk allemaal wel goed aflopen, want zo gaat het in boeken en films per slot van rekening ook altijd. Maar als ze vanavond in de discotheek nou eens gewoon op elkaar af zouden durven stappen, dan hoeven ze later niet de harten van twee andere mensen te breken.

0: Paul Simon met het op één na bekendste huis van Amerika. Niet het Witte Huis, maar Graceland. Apollonia 6. De vriendinnetjes van Prince waren dat. En Sex Shooter. En wat ook nog te platen is een verhaal met Amy McDonald en Mr. Rock'n'Roll. Ah, een van die goede teksten van Boudewijn de Groot.
1: Meneer.

Moonlight Feels Right. Uit het einde van de jaren 70, begin van de jaren 80. Rowan Ayers hadden ook nog in het rode kleed. Tot de nieuws. Chair. And if I could turn back time.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 11 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie in het Brabantse Nuenen meldt dat er in een asielzoekerscentrum dat momenteel gebouwd wordt een vuurwerkmortier en mogelijk ook een pijpbom is neergelegd. Of het inderdaad om meerdere explosieven gaat, moet de explosieve opruimingsdienst Defensie bevestigen. Bouwvakkers ontdekten de mogelijke explosieven. Op dit moment wordt er onderzoek gedaan bij het pand. De komst van het centrum werd op voorhand niet met gejuich ontvangen. De gemeente kreeg ruim 1000 bezwaarschriften binnen en ook werd er al eerder brand gesticht. Steeds meer jongeren die betrokken zijn bij criminaliteit zoeken hulp via de online chat Keerpunt. Vorig jaar maakten ruim 500 jongeren en hun naasten gebruik van deze hulpdienst. Het aantal gesprekken over criminaliteit steeg van 89 naar 210. Jongeren vertellen onder meer dat ze onder druk worden gezet om drugs te vervoeren, als geldezel te werken of explosieven te plaatsen. Volgens Keerpunt is de anonieme chat voor veel jongeren de eerste plek waar ze hun verhaal durven doen. De Amerikaanse defensieminister Pete Hegseth laat weten dat de Verenigde Staten de komende tijd gaan nadenken over welke troepen en militaire bases ze in Europa willen houden. Tijdens een vergadering met zijn NAVO-collega's heeft Hegseth gezegd dat de Verenigde Staten hun financiële bijdrage laten afhangen van de hogere defensieuitgaven van de andere bondgenoten. En voorafgaand aan de NAVO-bijeenkomst voor defensieministers hebben Canada, Zweden en Noorwegen gezegd dat ze met een nieuw steunpakket voor Oekraïne komen. Het gaat om een Pearl-pakket. Dat is een programma waarbinnen Europese landen gezamenlijk Amerikaanse wapens voor Oekraïne kopen. Zweden zou 93 miljoen euro bijdragen. Hoeveel Canada en Noorwegen precies betalen is niet gezegd. Zweden heeft eerder dit jaar ook al aan Pearl bijgedragen. Toen ging het om een pakket waar Nederland ook aan heeft meebetaald. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Gemeente Labeek hanteert strenge regels voor crossen door de bossen. Labeek is een groene gemeente met veel bosnatuur en buitengebied. Maar deze plekken blijken ook populair te zijn om te crossen, bijvoorbeeld met een crossmotor, een quad, brommer of terreinwagen. Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties en overlast. Crossen is alleen toegestaan op officiële crossbanen en op je eigen volledig afgesloten privéterrein als dit voor de omgeving geen geluids- of milieuoverlast veroorzaakt en dat allemaal binnen de regels van het omgevingsplan. Ook is dit toegestaan bij evenementen waarvoor een vergunning is verleend. De jaarrekening 2025 van de gemeente Labeek laat een positief resultaat zien van 4,9 miljoen euro. Dat is 2,8 miljoen euro hoger dan begroot. Tegelijk toont de kaderbrief 2027 voor de jaren 2027 tot en met 2030 grote financiële uitdagingen. De gemeenteraad behandelt de stukken tijdens haar vergadering op 2 juli aanstaande. In de jaarstukken 2025 legt de gemeente verantwoording af over de uitgevoerde plannen en de uitgaven van het afgelopen jaar. Belangrijk erin waren de voorbereidingen die Labeek trof voor de uitbreiding van 2 woningbouwlocaties en een bedrijventerrein in Lieshout, Adrichsel en Mariahout. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regio break.
4: OSR.
5: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
6: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. Muziekfabriek.
1: Ben van Riel.

0: enige echte originele 12-inch versie zoals die destijds wordt uitgebracht in een hoes als een floppy disk. New Order en Blue Monday.
1: Ben van Riel.
0: Vandaag is het zonnig en droog zomerweer in Brabant. Het wordt 29 tot 31 graden. En ik heb het je beloofd, we gaan ook wat zomersmuziek draaien. En dit is er zo eentje. Ah, heerlijk op deze donderdagochtend. René Schuurmans, en laat de zon in je hart. En geniet ervan, zou ik zeggen.

0: De Muziekfabriek. Hier hoor je alle hits.
1: Friday night, you and your boy.

scoorde er een groot hit mee in The Zeros, Kid Rock. An all summer long Whitney Houston and it's not right, but it's okay. Dit is OSR 920. Even een liefdesliedje, een liefdesverhaaltje. Nina Tempo en April Stevens.

Talks, Small Faces en Tin Soldier. 18 juni, het is vandaag de internationale sushi-dag. Internationale dag van de duurzame gastronomie. Dag van de flexwerker. En het is vandaag ook nog eens wereldtapasdag. Dus al diegenen die van lekker eten houden. Vandaag zit je goed op deze donderdag.

Ja, die hadden zo'n speciaal dansje met de voetjes tegen elkaar en dan met de hakken naar links en dan met de voeten naar rechts. En ach, ze deden heel wat kunstjes. Racy en Some Girls. Band hadden we ook nog The Band en The Weight en Brother Beyond begonnen mee en de Harder Ride 2. Goedemorgen, dit is OSR.

Nieuws, Leo van de Boom, hij met zijn broodjeszaak. Vanmiddag ook nog Martin en Peter in OSR in de middag. Fijne dag nog. Spreek je morgen weer voor de vrijdageditie. Laatste van mij, Kiss, Sure Know Something.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Eerder kwam het OM met 58 sterfgevallen, maar niet in alle zaken is het verband aan te tonen. Funcaps verkocht onder andere pijnstillers, 2F-ketamine en kalmeringsmiddelen. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden, waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. De treinvervoerder heeft met infrastructuurstaatssecretaris Annette Betram afgesproken dat reizigers op tijd herinnerd worden dat het goedkopere abonnement afloopt, zodat mensen niet vergeten zich af te melden en daardoor vast komen te zitten aan een duurder abonnement. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. De buitenlandchef zou bij haar bezoek aan Mexico Israël in verband hebben gebracht met het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime. Die suggestie is volgens Saar door verschillende Europese politici al veroordeeld, maar van Kallas zelf heeft hij nog niets gehoord. Kallas heeft nog niet gereageerd op de uitlatingen van Saar. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Vorig jaar waren dat er ruim 6 miljoen. Het gaat om een stijging van 3,3%. Het aantal reizigers van en naar het Midden-Oosten liep vanwege de Iran-oorlog wel fors terug. Het gaat om een daling van ruim 38%. De stijging zit hem vooral in het aantal passagiers van en naar Latijns-Amerika, Afrika, Azië, maar ook Noord-Amerika. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrond. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. De jaarrekening 2025 van de gemeente Laabeek laat een positief resultaat zien van €4,9 miljoen. Dat is €2,8 miljoen hoger dan begroot. Tegelijk toont de kaderbrief 2027 voor de jaren 2027 tot en met 2030 grote financiële uitdagingen. De gemeenteraad behandelt de stukken tijdens haar vergadering op 2 juli aanstaande. In de jaarstukken 2025 legt de gemeente verantwoording af over de uitgevoerde plannen en de uitgaven van het afgelopen jaar. Belangrijk erin waren de voorbereidingen die Laabeek trof voor de uitbreiding van 2 woningbouwlocaties en een bedrijventerrein in Lieshout, Adrichsel en Mariahout. 22 overheidsorganisaties hebben woensdag hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor Novex de Peel. Het kabinet investeert daarvoor €300 miljoen in de regio. De investering maakt de uitvoering mogelijk van maatregelen die natuurherstel versnellen, verdroging tegengaan en de stikstofdruk op kwetsbare natuur verminderen. Het geld wordt ingezet voor 5 maatregelenpakketten rond de Natura 2000 gebieden. De Deurnerse Peel en Mariapeel, inclusief de Bult, Grote Peel en Sarsven en de Baden. Met de ondertekening verschuift de aandacht van plannen naar uitvoering. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo van den

Reggae, ja, het past echt bij het prachtige weer van deze donderdag. Jimmy Cliff, Treat the Youth Right. Daarmee zijn we begonnen aan Broodje Ozer muziek tijdens lunch op deze hete donderdag. En dankjewel Ben Verriel, de muziekfabriek van OZ 920 is er morgen vroeg weer onze arbeidsvitamine. Zometeen Shirley & Company, maar nu tijd voor Mark Knopfler, de man die we kennen van de Dire Straits. Een hele

De Bird Dog was dat van The Everly Brothers op de zender vol muzikale herinneringen. Muziek dus van een hele tijd geleden. Dit is Broodje Ozer op deze donderdagmiddag. Mocht in de lunch begonnen zijn, eet smakelijk. De dag dat het Nationaal Hitteplan van kracht is geworden. Dus deze dag moeten we elkaar goed in de gaten houden. Volop drinken. En voorkom natuurlijk hoge inspanningen. En luister naar Ozer 920 met nieuw curiosity Kill the Cats.

De Scripts en I Want It All. Zometeen gaan we luisteren naar de hoofdpunten uit het raden. Eerst bij ook de weerswachting voor deze middag. Voorafgaande nog een duet van Bluff en de Counting Crows. Dit is de Holiday in Spain op OSR 920.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Tijdens een inleidende zitting tegen twee Nederlandse eigenaren van de Funcaps-website heeft het Openbaar Ministerie laten weten dat in 18 gevallen bewezen kan worden dat mensen zijn overleden door middelen die via deze site werden gekocht. 4 sterfgevallen worden nog onderzocht. Reizigers krijgen van de NS een seintje als de actie met het goedkopere zomerabonnement eindigt. Vanaf deze week kan er een abonnement gekocht worden waarmee reizigers in de zomer tijdens de daluren voor €49 per maand kunnen reizen. Via sociale media laat de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar weten dat hij alle banden met EU-buitenlandchef Kaya Kallas verbreekt. Kallas zou zich al een tijdje te extreem met Israël bezighouden. In mei maakten meer reizigers van Schiphol gebruik in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal vlogen er een kleine 6,3 miljoen mensen via Schiphol. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

These are the days of our lives. Je hoorde Queen. Zometeen Emily DeForest, de dame die ooit het Eurosongfestival won. Daarvoor nog de Bellamy Brothers.

Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920. The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

Van een hele tijd geleden alweer Marianne Faithfull. En Summer Nights, inderdaad. Emily DeForest daarvoor, de winnares van het Eurosong Festival met het nummer Only Teardrops. En dat was in 2013 alweer inmiddels. En in this Harry Styles zit onze Nederlands hitlijst van dit moment.

Freed from Desire, shirt uit en zwaaien, daar kennen we het nummer ook van zojuist. De originele gala was dat en dan Steve Allen en Letter from My Heart. We gaan fluitend naar het nieuws van 1 uur daarna verder met deel 2 van Broodje OSR op deze zonnevergoten donderdagmiddag. Wat mij betreft graag het zo in de laatste dit uur Maroon 5, bijgestaan door Christina Aguilera.

nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Samen met zijn familie was de man de ruim 2800 meter hoge Triglav aan het afdalen toen hij uitgleed bij het uitkijkpunt. Ooggetuigen hebben de Sloveense autoriteiten ingeschakeld, maar hulp mocht niet meer baten. Het lichaam is met een helikopter geëvacueerd. Ook zijn familie is door een helikopter opgehaald. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De gouverneur van de regio, Andrei Vorobjov, zegt dat er zeker 17 mensen gewond zijn geraakt. Door de aanval werden de luchthavens in Moskou gesloten. 53 vluchten liepen daardoor een vertraging van ruim 2 uur op. Een olieraffinaderij ten zuidoosten van Moskou is tijdens de aanval geraakt. Deze raffinaderij was eerder deze week ook al doelwit. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Deze verklaring van de Nuclear Planning Group is de eerste in een kleine 20 jaar. 31 defensieministers van deze NPG stellen dat de nucleaire strijdkrachten van de alliantie de ultieme garantie van de veiligheid van de bondgenoten blijven. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Baken op Omroep Peelrond. In Mariahout wordt zaterdagmiddag 20 juli om 2:30 op het Oranjeplein de kermis geopend. 4 dagen lang plezier voor jong en oud. Er zijn verschillende nieuwe attracties, maar ook de vertrouwde activiteiten zoals kleurwedstrijd en de schietwedstrijd. Zaterdagavond is de schietwedstrijd voor de jeugd en zondagmiddag op vaderdag voor de vaders. Zilveren maandag is voor genodigden van grote hout en er is een Jeu de Boule toernooi. De winnaars van de loterij Mr. en Mrs. Kermis worden bekendgemaakt tijdens het pizzafestijn. Ten slotte wordt op kermis dinsdag de winnaar bekendgemaakt van de kleurwedstrijd. 22 overheidsorganisaties hebben woensdag hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor Novex de Peel. Het kabinet investeert daarvoor 300 miljoen euro in de regio. De investering maakt de uitvoer mogelijk van maatregelen die natuurherstel versnellen, verdroging tegengaan en de stikstofdruk op kwetsbare natuur verminderen. Het geld wordt ingezet voor 5 maatregelenpakketten rond de Natura 2000 gebieden. De Deurnerse Peel en Mariapeel, inclusief de Bult, Grote Peel en Sarsven en de Banen. Met de ondertekening verschuift de aandacht van plannen naar uitvoering. Gemeente Laabeek is volgende week woensdag 24 juni aanwezig op de weekmarkt van het Piet van Tielplein in Beek en Donk. Samen met de Groencoach Duurzaam Wonen Laabeek, het waterschap, de LEF-groep, een afvalcoach van Blink en het energieklusteam beantwoordt zij vragen van inwoners. Die kunnen gaan over energie besparen, bijvoorbeeld door het isoleren van het huis, en samen met de buurt vergroenen van de omgeving, water opvangen en het afkoppelen van regenwater of afval scheiden. Kom langs met vragen, ideeën of gewoon uit nieuwsgierigheid en ga naar huis na het inwinnen van het nodige advies. De weekmarkt is geopend van 9 tot 12 uur. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Aan de slag om je klus te klaren? Neem dan zeker je radio mee. Elke ochtend tussen 9 en 12. Muziekfabriek met Ben van Giel.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Broodje OSR.
1: Leo

ijskoud, verkoeling op de radio. Nielsen. En daarvoor hadden we Real to Real and I Like to Move It. Nu even niet vandaag, rustig aan. Nationaal hitteplan is van kracht, dus we elkaar goed in de gaten houden. Dit is OZ 920 met nu de Eagles.

Zijn cd ging destijds als warme broodjes over de toonbank. Terrence van Darby, een aantal hits in Nederland. If You Let Me Stay, Rain, Sign Your Name, Wishing Well. En zojuist hoorde je Dance Little Sister. De man treedt nog steeds op, maar ja, onder een andere naam, Sananda Maitreya. Het is wel stil, maar de man is nog wel actief dus. Zometeen de hoofdpunten uit het radio-nieuws. Daarbij ook de weerswachten voor deze donderdagmiddag. Daarvoor een van die hits van de Doobie Brothers.

0: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Bij een val in een berggebied in Slovenië is een 57-jarige Nederlander om het leven gekomen. Bij de afdaling van de hoogste berg van Slovenië gleed de wandelaar uit en overleed ter plekke. Oekraïne heeft de grootste droneaanval op de regio Moskou in 2 jaar tijd uitgevoerd. Het zou gaan om 190 drones. De NAVO-lidstaten hebben afgesproken dat de NAVO de kernwapens moet moderniseren. In een verklaring staat dat ook de planning en coördinatie versterkt moet worden. Het weer, zon overgoten met in het westen later bewolking. Bij weinig wind wordt het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.
1: OSR 920. You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be...

Zo'n heerlijk kruispunt tijdens Broodje Ozer op deze donderdagmiddag. Maria Mena. En all this time. En zometeen Ray Charles. I can't stop loving you. Ja, die plaat kennen we natuurlijk ook, maar dan de originele. Daarvoor Johnny Hates Jazz. Dit is Turn Back the Clock. Iets na 1:30. Fijn dat je luistert. Dit is Broodje Ozer op de donderdagmiddag.

Geen vuiltje en geen wolk aan de lucht vandaag. De zomerhit van 2026. Het komt uit Veenendaal en staat ook nummer 1 in Nederland. Justin de Wild en Cheerio. Verder met Earth Winter Fire. Niet de allerbekendste, maar wel een leuke om die een keertje te draaien. Dit is Sunday Morning.

Marshall Haynes, juist. Dancing in the City, gevolgd door The Tide is High, de plaat die we ook kennen van Blondie. Maar dit was de uitvoering van Atomic Kitten. Dat was mijn aandeel voor deze donderdag 18 juni. Zometeen na het nieuws van 2 uur. Verder met Alles Erg de Middag met Peter Derks en Martin Huibers. Ik wens u een hele fijne dag. Morgen om 12 uur ben ik weer graag bij u terug met een goed gevulde lunchtrommel. En ik hoop dat dit broodje u gesmaakt heeft. En morgen meer dus, op de laatste werkdag van de week alweer. Zo snel gaat het. Ik laat u achter met de klanken van de Pet Shop Boys, bijgestaan door Dusty Springfield. What have I done to deserve you?

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Financiënminister Elko Heijnen heeft de Tweede Kamer laten weten dat zijn ministerie niet heeft kunnen vaststellen wie er achter de digitale inbraak bij het departement in maart zat. Waarschijnlijk zijn er gegevens gestolen, maar welke precies is naar verwachting niet te herleiden, zei Heijnen. De hacker zou misbruik hebben gemaakt van een kwetsbaarheid in de software waarmee medewerkers kunnen inloggen. Van die bewuste zwakke plek was men niet eerder op de hoogte. Onduidelijk is nog altijd wie er achter de hack zat. In de zaak van het overleden echtpaar in het Groningse Meerstad wordt een kind van het stel verdacht. Afgelopen nacht werd het echtpaar dat 53 jaar oud was dood in hun woning gevonden. Diverse media melden dat de verdachte een minderjarige dochter van 13 jaar is, maar de politie wil dat niet bevestigen. De verdachte zit in volledige beperking. Dat houdt in dat ze alleen contact met een advocaat mag hebben. Er wordt vanuitgegaan dat het stel door een misdrijf om het leven is gekomen. Op dit moment onderzoekt de politie wat zich in het huis heeft afgespeeld. EU-buitenlandchef Kaya Kallas heeft gereageerd op de uitlatingen van de Israëlische buitenlandminister Gideon Saar, die de banden met Kallas wil verbreken omdat zij in zijn ogen zich te extreem met Israël zou bezighouden en oneerlijk is. Kallas wil de dialoog met Israël juist voortzetten en vraagt van Israël hetzelfde, vooral als er meningsverschillen zijn. Dialoog is de basis van diplomatie, aldus de buitenlandchef. Een 18-jarige Indiase toerist is in New York overleden nadat hij uit een op hol geslagen paardenkoets was gesprongen. De jongen was met zijn ouders en broertje op vakantie. Het ongeluk vond plaats in Central Park. De koetsier was uitgestapt om een foto van het gezin te maken. Vanuit het niets sloeg het paard op hol. De moeder viel uit de koets, waarna de jongen haar nasprong om te helpen. Hij kwam daarbij op zijn hoofd terecht. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht waar hij gisteravond overleed. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Er komen hele warme dagen aan, daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Gemeente Labeek heeft de afgelopen jaren een inventarisatie gemaakt van de locaties waar de Japanse duizendknop voorkomt. Deze plant is zeer invasief en kan schade veroorzaken aan de openbare ruimte en eigendommen. Daarom worden op verschillende locaties diverse bestrijdingsmethoden ingezet. De duizendknop wordt gemaaid en direct opgezogen. Het maaisel wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie om verdere verspreiding te voorkomen. Op verschillende locaties zal deze werkwijze dit jaar nog enkele keren worden herhaald. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam uit de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Gemeente Labeek hanteert strenge regels voor crossen door de bossen. Labeek is een groene gemeente met veel bosnatuur en buitengebied. Maar deze plekken blijken ook populair te zijn om te crossen, bijvoorbeeld met een crossmotor, een quad, brommer of terreinwagen. Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties en overlast. Crossen is alleen toegestaan op officiële crossbanen en op je eigen volledig afgesloten privéterrein als dit voor de omgeving geen geluids- of milieuoverlast veroorzaakt en dat allemaal binnen de regels van het omgevingsplan. Ook is dit toegestaan bij evenementen waarvoor een vergunning is verleend. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat. Neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
1: Peter Derks.

Dat was een hit van je welste in de jaren 80 voor Journey en Don't Stop Believing. Daarvoor hadden we ook nog Baltimore en Tarzan Boy. Hartelijk welkom. Goedemiddag op deze meer dan hete donderdagmiddag. Welkom bij de show. Oh, zeg in.

Het is de nieuwe single van The Combs. We Think Some Things. Oh, 920, dat is waar je naar luistert. Het is buiten bloedje heet en gelukkig draait hier de airconditioning op volle toeren. Ik hoop dat jij thuis of op het werk er ook koeltjes bij zit. Zometeen op de radio. You too, even better than the real thing. Na deze van L.D. Barge. Dit is Who's Johnny?

The First Lady of Song, zo werd ze ook al genoemd, deze Ella Fitzgerald. Ze had een heel groot stembereik van maar liefst 3 octaven. En ze won maar liefst 13 Grammy Awards. Dat was Sunny. OSM 9.0, zometeen Alvaro Soler, Al Mismo Sol, na deze van...

En behalve goed zwemmen kan hij ook een aardig deuntje zingen. Deze Teddy Swims, Bad Dreams. En deze man met de baard, hij komt morgen naar Pinkpop 2026. OZM 920. Verderop in de show Lynn Anderson en haar grootheid Rose Garden. En Tracy Ullman, Move Over Darling. Beide platen zijn onderweg dus. Hier eerst deze van Bright

Lynn Anderson en I'll Never Promise You a Rose Garden. En ik weet nog, vroeger toen ik als discjockey nog op feestjes en partijen draaide, dat dan deze nog veelvuldig werd aangevraagd. Straks hier het Radio Nieuws van 3 uur en de regio bekeek. En dit is Rocks by Baby Let Me.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. De politie in het Brabantse Nuenen bevestigt dat er naast een vuurwerkmortier ook een pijpbom bij het in aanbouw zijnde asielzoekerscentrum is gevonden. Bouwvakkers troffen de explosieven vanmorgen vroeg aan. De explosieve opruimingsdienst kwam eraan te pas en ondertussen is de gemeente bezig met de afhandeling van het incident. Samen met het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers wordt gekeken welke veiligheidsmaatregelen getroffen moeten worden. Het is de bedoeling dat vluchtelingen vanaf de zomer in het pand worden opgevangen. De biologische ouders die vorig jaar hun 2 kinderen uit het Overijsselse Dalfse ontvoerden en mee naar België namen, zijn veroordeeld tot 2 jaar celstraf, waarvan 17 maanden voorwaardelijk. Die tijd hebben ze al in voorarrest uitgezeten en daarom hoeven ze niet meer naar de gevangenis. Een meisje van 11 en haar 6-jarige broertje stonden onder toezicht en waren uit huis geplaatst. Vorig jaar maart werd het meisje onderweg op de fiets naar school ontvoerd. Haar broertje werd bij het gezinshuis meegenomen. Een dag later werden de biologische ouders opgepakt. Er is een verdachte aangehouden voor de moord op cartoonkunstenaar Semyon Skrzypecki. De Poetin-criticus werd maandag in Polen doodgeschoten. De Poolse premier Tusk schrijft op sociale media dat de verdachte een Georgisch paspoort heeft. Eerder deze week werden 2 mannen uit Belarus opgepakt, maar ook weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Een paar dagen voor zijn dood had Skrzypecki verteld dat hij bedreigd werd. Bij een protest had hij de Russische vlag uit zijn broek getrokken en die weggegooid. Vanwege de hoge temperaturen van boven de 30 graden die dit weekend worden verwacht, zal Pinkpop de nodige extra maatregelen nemen. Er worden op het festivalterrein onder andere gratis waterpunten geïnstalleerd en er zijn schaduwplekken en overkappingen gemaakt. Volgens een woordvoerder is Pinkpop goed voorbereid. Bezoekers worden ook gevraagd rekening met de hitte te houden. Pinkpop vindt vanaf morgen tot en met zondag plaats. Vandaag gaan de campings open. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boeken en Geemert Baken op Omroep Peelrond. De jaarrekening 2025 van de gemeente Laabeek laat een positief resultaat zien van 4,9 miljoen euro. Dat is 2,8 miljoen euro hoger dan begroot. Tegelijk toont de kaderbrief 2027 voor de jaren 2027 tot en met 2030 grote financiële uitdagingen. De gemeenteraad behandelt de stukken tijdens haar vergadering op 2 juli aanstaande. In de jaarstukken 2025 legt de gemeente verantwoording af over de uitgevoerde plannen en de uitgaven van het afgelopen jaar. Belangrijk erin waren de voorbereidingen die Laabeek trof voor de uitbreiding van 2 woningbouwlocaties en een bedrijventerrein in Lieshout, Adriksel en Mariahout. Gemeente Laabeek hanteert strenge regels voor crossen door de bossen. Laabeek is een groene gemeente met veel bosnatuur en buitengebied. Maar deze plekken blijken ook populair te zijn om te crossen, bijvoorbeeld met een crossmotor, een quad, brommer of terreinwagen. Dit zorgt regelmatig voor onveilige situaties en overlast. Crossen is alleen toegestaan op officiële crossbanen en op je eigen volledig afgesloten privéterrein als dit voor de omgeving geen geluids- of milieuoverlast veroorzaakt en dat allemaal binnen de regels van het omgevingsplan. Ook is dit toegestaan bij evenementen waarvoor een vergunning is verleend. Gemeente Laabeek heeft de afgelopen jaren een inventarisatie gemaakt van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Deze plant is zeer invasief en kan schade veroorzaken aan de openbare ruimte en eigendommen. Daarom worden op verschillende locaties diverse bestrijdingsmethoden ingezet. De duizendknoop wordt gemaaid en direct opgezogen. Het maaisel wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie om verdere verspreiding te voorkomen. Op verschillende locaties zal deze werkwijze dit jaar nog enkele keren worden herhaald. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
2: Peter Derks.

George Michael en Queen, Somebody to Love. Daarvoor ook nog de Police voor je gedraaid. En solo, goedemiddag en welkom. Dit is Ozer 920 met de middagshow. Ozer in de middag. En ik ben erbij tot 4 uur. Met zometeen nog Marvin Gaye, Mercy Mercy Me. Na deze van Peter Fox, House.

Sam Fender en Alright. Het is volop zomer in Nederland en de temperatuur momenteel in deze regio. Even kijken, 31 graden. OZ 29 verderop in de show nog Seals and Crofts en Diamond Girl en Miranda met Vamos a la Playa. Bij de platen hoor je zo direct hier op de zender is dit D-Race en Manhattan.

En zodra dan de zon uitbundig schijnt, dan komen die zomerhits als vanzelf hier op de radio bij jou. Zeg, Miranda was dat en vamos a la playa. Zo krijg je nog Xavier Root en Follow the Sun na deze van Pat Benatar. Love is a Battlefield. Ja.

De zogeheten krenten uit de pap hoor je hier bij jou zijn 9-2-0 Nilsson en het prachtige Without You. Vanavond en aankomende zaterdag dan staan ze voor het eerst in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ik heb het over deze formatie Guns N' Roses. Ze gaan een tweetal optredens geven daar in Amsterdam. Een van de grote hits, Don't Cry.

Heerlijke onverwachte country van Porter Wagner en Dolly Parton. The Last Thing on My Mind. Ik dank jou voor het luisteren. Zometeen na 4 uur deel 2 van OZEG in de middag met Martine.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op OSR 920. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Het popfestival Pinkpop heeft de nodige extra maatregelen genomen en het wielerevenement Climate Classic heeft een aantal routes ingekort of geschrapt. Vorige maand werden meerdere deelnemers bij verschillende hardloopevenementen onwel en had dat mogelijk met het warme weer te maken. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Hij vertelde dat hij in zijn hele carrière nog nooit zo'n prijsstijging heeft meegemaakt als in het afgelopen half jaar. In september wordt mogelijk de nieuwe iPhone 18 gelanceerd en het ziet er naar uit dat de prijsverhogingen rond die tijd of eerder worden doorgevoerd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. De treinverbinding tussen Madrid en Barcelona is deels opgeschort omdat er een bosbrand in de buurt van het spoor was uitgebroken. Maandag tikt de thermometer in Spanje mogelijk de 40 graden aan en neemt de kans op bosbranden verder toe. In Frankrijk heeft men dit jaar al met een tweede hittegolf te maken. Meerdere scholen passen hun lesroosters aan. In Montenegro, Zwitserland, Italië en Nederland wordt voor hitte gewaarschuwd. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Volgens NAVO-topman Mark Rutte is het afschaffen van een totaalverbod op kernwapens een historische keuze die het land gemaakt heeft. Finland trad in 2023 toe tot het bondgenootschap nadat het eerder geen lid wilde worden. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Baken op Omroep Peelrond. Gemeente Laabeek heeft de afgelopen jaren een inventarisatie gemaakt van de locaties waar de Japanse duizendknoop voorkomt. Deze plant is zeer invasief en kan schade veroorzaken aan de openbare ruimte en eigendommen. Daarom worden op verschillende locaties diverse bestrijdingsmethoden ingezet. De duizendknoop wordt gemaaid en direct opgezogen. Het maaisel wordt afgevoerd naar de verbrandingsinstallatie om verdere verspreiding te voorkomen. Op verschillende locaties zal deze werkwijze dit jaar nog enkele keren worden herhaald. Er komen hele warme dagen aan, daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. 22 overheidsorganisaties hebben woensdag hun handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor Novex de Peel. Het kabinet investeert daarvoor 300 miljoen euro in de regio. De investering maakt de uitvoer mogelijk van maatregelen die natuurherstel versnellen, verdroging tegengaan en de stikstofdruk op kwetsbare natuur verminderen. Het geld wordt ingezet voor 5 maatregelenpakketten rond de Natura 2000 gebieden. De Deurlse Peel en Maria Peel, inclusief de Bult, Grote Peel en Sarsven en de Baden. Met de ondertekening verschuift de aandacht van plannen naar uitvoering. De hulpdiensten zijn woensdagochtend uitgerukt voor een verkeersongeval aan de Grotel in Bakel. Daar was een jongeman met zijn fiets aangereden door een auto. De jongeman raakte gewond en is door ambulancepersoneel geholpen. Automobilist kwam met de schrik vrij. Over de oorzaak van het ongeval is niets bekend. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regio break.
3: Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard.
4: OSR.
5: Dit programma wordt u aangeboden door restaurant Witteren Veghel.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. OSR in de middag.
0: Martin Huibers.

More money, more problems. En er staat geen no money, no problems. Maar het betekent eigenlijk zoveel als meer geld, meer problemen. Notorious B.I.G. waren dat. En het nummer is gebaseerd op het nummer van Diana Ross. I'm coming out. Een hele goede middag. Welkom in deel 2 van OSR in de middag. Wij danken Peter weer voor de start, het eerste gedeelte. Het is vandaag donderdag 18 juni. En we hebben muziek van Israel Nash. Hier is Down in the Country. Down.

De boomlange Jaws McGray had twee grote hits in Nederland. I Can Leave You Alone. En deze doorbraak op wereldniveau heette Rock Your Baby. Maar liefst 11 miljoen exemplaren zijn ervan verkocht. En hij woont in Münstergeleen in Limburg. En als het hier te koud is, dan verhuist hij even naar Aruba. Met zijn Nederlandse vrouw Yvonne Bergsma. Hier is Vaya con Dios op ouderzeg. Heading for a fall.

Bon Vie. En we hadden de Nederlandse zangeres Judy Black. En daar zit nog een klein Brabants tintje aan, want Judy is geboren in Aalst, Aalswaere. En de grote hit die heette Mary Jane. Zometeen gaan we luisteren naar de hoogtepunten van het nieuws. Maar voor die tijd de rappers van Sugar Hill.

Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920. Vanwege de hoge temperaturen de komende dagen zijn al verschillende evenementen aangepast of afgelast. De halve marathon in Hoek van Holland, de vuurtorenloop, gaat bijvoorbeeld niet door. Dat geldt ook voor de hardloopwedstrijd Wiesoloop in Twente. Techreus Apple gaat de prijzen verhogen omdat er een enorme vraag naar geheugenchips is. Wanneer is nog niet bekend, dat heeft Apple-topman Tim Cook in een interview met de Wall Street Journal gezegd. Verschillende Europese landen gaan gebukt onder een hittegolf en dat veroorzaakt de nodige problemen. In Spanje en Frankrijk rijden tientallen treinen niet. Gisteren heeft het Finse parlement met een grote meerderheid voor de afschaffing van het verbod op transport, invoer en het bezit van kernwapens gestemd. Het weer, veel zon, maar in het westen neemt later de bewolking toe. Bij weinig wind is het 25 tot 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op OSR 920.

0: Spiksplinter nieuw werk van Nothing But Thieves van de LP Stray Dogs, die in september gaat uitkomen. En op 15 en 16 januari zijn ze in de Ziggo Dome in Amsterdam. Ouwe zeg 920 met verstaanbare muziek. Hallo wel.
1: Oh,
0: oh ja. Hier is

Heerlijke muziek die hoort bij de warme weer. Diesel uit Nederland met de Sausalito Summer Night. En we hadden Nick Kamen, de man achter de 501 spijkerboekreclame. Each Time You Break My Heart, geschreven door Madonna. En tot zover OSR in de middag. Straks na 6 uur start het programma De Avond door met Tom Holland, met Kees van Kooi, Peter Boer en Petro Leenders. En daarna Berend Koenders die het afsluit tot aan middernacht, voor de nacht begint. We gaan eruit vandaag met een hele mooie van de meestergitarist Joe Bonamassa. En met de zang van Bad Heart. Hier is Ain't No Way. Een prettige avond en tot morgenmiddag.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Lewotobi Laki-Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. De laatste grote uitbraak van de Lewotobi-vulkaan was afgelopen zomer. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. Per 1 juli wordt de postwet versoepeld. Dan krijgt PostNL 2 dagen de tijd om brieven te bezorgen. Passagiers in Nederland, met uitzondering van een persoon die aan boord van het cruiseschip Hondius vanwege de uitbraak van het Hantavirus in quarantaine moesten, zijn weer vrij om te gaan en staan waar ze willen. De quarantaineperiode van 42 dagen zit erop. Niemand is ziek geworden. De persoon die langer in quarantaine moet blijven, had nauw contact met iemand die later besmet bleek. Volgens defensieminister Yezilgus maakt de afname van de Amerikaanse versterkingen in Europa het continent nog niet onveiliger. Ze zei na het overleg met haar NAVO-collega's dat het volgens haar niet zo'n vaart zal lopen. De Verenigde Staten hebben een deel van de militaire eenheden en materieel, zoals marineschepen en vliegtuigen, die eerder klaar stonden om Europa te verdedigen als het aangevallen wordt, geschrapt. Europese landen overleggen over alternatieven. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. In Laabeek is voor het tweede jaar op rij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Afgelopen jaar telde men 250 bijstandsgerechtigden, het laagste aantal sinds 2022. Dit gaat in tegen de landelijke trend. Daar neemt het aantal bijstandsgerechtigden al bijna 3 jaar gestaag toe. De landelijke stijging komt vooral door meer jongeren en de 27-plussers die een beroep doen op de bijstand. De meeste mensen in de bijstand vind je in Beek en Donk. Daar heeft 2% van alle 15-plussers een uitkering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Beek en Donk werd in het ontmoetingscentrum wederom de ontmoetingskeuken georganiseerd. Dit populaire evenement brengt buurtbewoners samen om te koken en te eten met als doel ontmoeting en verbinding te stimuleren. Betrokken actieve inwoners en vrijwilligers gaven enthousiaste uitleg en begeleiden de deelnemers bij het bereiden van heerlijke gerechten, waarbij zij samen met de anderen zowel tips deelden als zorgden voor een warme, gezellige sfeer. Omroep Peelrand was ter plaatse en sprak met Janneke Sint-Nicolaas van de LEF-groep over de functie van de keuken als laagdrempelige ontmoetingsplek voor de buurt. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Tom Holland.

Uit de jaren 50. Elvis Presley, Don't Be Cruel. En Handsome daarvoor met Where Is The Love. Man for Man begon destijds als Man for Man. Daarna in de jaren 70 werd de muziek wat progressiever. Het werd de Man for Man's Earth Band. Met een aantal mooie hits zoals deze. Blinded by the Light.

Goodbye van Gloria Gaynor. En daarvoor de Counting Crows en Accidentally in Love. Ze zijn geworden voor onze enige nieuw voor vandaag. En dat is er eentje die ik speciaal opgezocht heb. Want afgelopen zondag is namelijk overleden de Amerikaanse drummer Fred Alexander Jr. En hij was een bandgenoot van Stephen Shockley. En die vormde dan onder meer weer de band Lakeside. En wat was nou bijzonder aan deze drummer? Hij zat altijd op zijn blote voeten te spelen. Ik dacht alleen Sandy Shaw die is

van Lakeside. Die kwam in 1981. Had ik het niet kunnen zeggen. En nummer 12 was de hoogste notering in de top 40. En we draaiden The Fantastic Voyage. Garland Jeffries, heel rock and roll.

oorspronkelijk een echte Motown-klassieker. Maar ik moet je zeggen, deze versie is best leuk van de band Mardi Gras, Belgische Franse groep uit 71. En Too Busy Thinking About My Baby. En daarvoor hadden we Colin Jeffries en heel, heel rock and roll. Dus even kijken, Cat Stevens komt eraan met I Love My Dog. Dit is Mr. Slowhand himself, Eric Clapton en Wonderful Tonight.

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noord-Beemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. Op het Indonesische eiland Flores is de vulkaan Leo Tobi Laki-Laki vandaag 6 keer achter elkaar uitgebarsten. Dat gebeurde nadat de regio getroffen was door een aardbeving met een kracht van 6,7. De vulkaan ligt op een hoogte van ruim 1700 meter en aswolken stegen op tot bijna 4 kilometer hoogte. De autoriteiten hebben inwoners en toeristen opgeroepen om op minimaal 5 kilometer van de vulkaan te blijven. Het afgelopen jaar was de bezorging van post niet betrouwbaar en lag ver onder de wettelijke norm. Ook zijn weer meer brievenbussen door PostNL weggehaald, bijna 800. Dat meldt de autoriteit Consument en Markt in een jaarlijkse evaluatie van de post- en pakketmarkt. 86% van de post werd in 2025 de volgende dag bezorgd. Dat is 10% onder de norm. Het moet namelijk 95% zijn. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. In de bibliotheek van Geemert komen taalvrijwilligers en deelnemers samen in het taalcafé om de Nederlandse taal te oefenen. Oksana, Pavlo en Andri, die al jarenlang meedoen, vertellen: bij het taalcafé spreek je met Nederlandse mensen, zo leer je de taal goed. Het taalcafé, een initiatief van het Taalhuis, biedt een ongedwongen sfeer om gratis de taal te leren. Deelnemers van verschillende nationaliteiten en leeftijden kunnen werken in groepjes, soms met ouders en kinderen. Taalcafé opent op maandagavond om 7:30 en op donderdagochtend om 9:30. De gemeente Laabeek herinnert eigenaren van caravans, campers en aanhangwagens aan de parkeerregels binnen de bebouwde kom. Een kampeermiddel mag maximaal 3 dagen op de openbare weg staan. Voor langere periodes is een ontheffing vereist. De gemeente controleert regelmatig op voertuigen die langer dan 3 dagen geparkeerd staan. Bij overtreding volgt een boete of verwijdering van het voertuig. Eigenaren krijgen hun kampeermiddel pas terug na betaling van sleep- en stallingskosten. Een kampeermiddel mag wel geplaatst worden op eigen terrein of in de stalling, zo voorkomt men een boete. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert-Baken heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingang van volgende maand verboden tussen 10 uur 's avonds en 6:15 's ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: OSN. Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Kees van Kooi.

welkom. Het is even over de klok van 7 uur op deze, nou ja, best wel warme donderdag. Ik heb zo'n mooi badje waar ik met mijn voeten in zit, helemaal volgegooid met ijs. En ik moet zeggen, dat zit best wel comfortabel. Deel 2 van jouw avond door. Hoi.

0: Herinner jij je deze nog? Het was 1 juli en dan was het 1972. Het was ook zo warm. En toen kwamen de makkers namelijk met dit liedje in de top 40 met Zomerzon. Het was een Nederlandstalig liedje, maar niet van hun. En het origineel werd gezongen door niemand minder dan Kate Jackson. En dat was een Amerikaanse zangeres. En die had aan de overkant van de oceaan een hit met dat nummer. En niet in Europa.
1: I

Ik weet niet of je ook was opgevallen tijdens het kijken naar Nederland. Buiten het feit om dat ze natuurlijk belabberd slecht speelden. De kleuren van de shirts en de broekjes. Heel veel oranje. En het spatten bijna van het scherm af. Heel veel klachten bij de verschillende maatschappijen. Maar wat blijkt nou? Het is heel duur namelijk om op HD-niveau het signaal naar Nederland te krijgen live. En daarom kiezen ze voor een goedkope variant. Want een klein beetje lijkt op YouTube.

blijft een aanstekelijk nummer. Woman and Show Me Love op OZR 920. En daarvoor Goodman and Give It Up. Het was een mix van behoorlijk wat samples. En het is een Nederlands duo. En die hadden ook een andere naam, Chocolate Puma. En zo hebben ze dat singeltje ook in Amerika uitgebracht. En werd het ook nog een hit ook.

Falco neem ik afscheid van je voor deze donderdag. Blijf lekker luisteren. Zometeen mijn twee collega's die de voortzetting doen van de avond door. En tussen 10 en 12 natuurlijk ook. Voor de nacht begint. En kun je niet slapen? Nou, je zal waarschijnlijk wel wakker blijven voor het voetbal, denk ik. Maar je kunt radio ook lekker aan laten staan voor de non-stop programmering op OZN 920. Leuke muziek trouwens om in slaap te komen. Tot morgen. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. Drie NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De drie lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. In een deel van Europa zorgt een hittegolf voor problemen. In Spanje en Frankrijk zijn tientallen treinen geannuleerd en gaan scholen dicht. En in Duitsland worden temperaturen tot 38 graden verwacht. In ons land blijft het een paar graden koeler. In Spanje is de treinverbinding tussen Madrid en Barcelona opgeschort nadat er vlakbij het spoor een bosbrand was uitgebroken. Het wordt daar 40 graden, waardoor het risico op nog meer natuurbranden flink toeneemt. Ook in België, Italië en Zwitserland zijn hittewaarschuwingen van kracht. Een man uit Horen die een dodelijk ongeluk veroorzaakte op de A7 bij Noordbeemster is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 1 voorwaardelijk. Dat ongeval gebeurde in februari 2022. De man, die toen 26 jaar was, reed 60 kilometer te hard met 4 keer zoveel alcohol op als mocht en hij had geen rijbewijs. Hij verloor de macht over het stuur, de auto sloeg over de kop en vloog in brand. De 2 andere inzittenden van de auto, vrienden van hem, overleefden dat niet. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Baken in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert Baken, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun set waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. De gemeente Labeek herinnert eigenaren van caravans, campers en aanhangwagens aan de parkeerregels binnen de bebouwde kom. Een kampeermiddel mag maximaal 3 dagen op de openbare weg staan. Voor langere periodes is een ontheffing vereist. De gemeente controleert regelmatig op voertuigen die langer dan 3 dagen geparkeerd staan. Bij overtreding volgt een boete of verwijdering van het voertuig. Eigenaren krijgen hun kampeermiddel pas terug na betaling van sleep- en stallingskosten. Een kampeermiddel mag wel geplaatst worden op eigen terrein of in de stalling, zo voorkomt men een boete. In Labeek is voor het 2e jaar op rij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Afgelopen jaar telde men 250 bijstandsgerechtigden, het laagste aantal sinds 2022. Dit gaat in tegen de landelijke trend. Daar neemt het aantal bijstandsgerechtigden al bijna 3 jaar gestaag toe. De landelijke stijging komt vooral door meer jongeren en de 27-plussers die een beroep doen op de bijstand. De meeste mensen in de bijstand vind je in Beek en Donk. Daar heeft 2% van alle 15-plussers een uitkering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door. Peter Boer.

heeft ook maar één hit gescoord natuurlijk, deze Meredith Brooks. En ja, daar kwamen de mensen vonden het er nogal negatief. I'm a bitch. Ja, dat, ja, ik denk dat ze gewoon eens een keer een leuk vrolijk plaatje moet maken of zo. Dan kan ze weer opnieuw een hit scoren in de Nederlandse hitparades. Welkom bij een nieuw uur OSR 920. Kees, dankjewel voor het voorgaande. Ik ben er 1 uur lang tot 9 uur met de grootste hits. En dit zijn Echo en de Bunnyman. Jimmy,

18 juni 2026, het is OSR 920 en een van de beste zangeressen van Nederland, Miss Montreal. Ik heb er ooit live mogen aanschouwen. En wat een optreden was dat, mensen. Oh, nee, daar ben ik nog steeds van onder de indruk, hoor. Dit was een hele fijne deun van haar. Het heette Schuilen. En daarvoor Steely Dan en Ricky Don't Lose That Number. We hebben alleen maar grote namen vandaag. Joe Cocker.

je kent ze vooral van die andere grote hit. Jarbor and People. Welke was dat dan, die andere? Ah, Don't You Stop the Music, inderdaad. Ja, en dit was The Heartbeat op OSR 920. Ik zei het al, alleen maar grote namen. Zometeen Amy Winehouse. En deze grote meneer heet James Brown. Zingt over de dames.

meer omhoog, zodat je dadelijk gewoon weer even lekker in de dansmodus terechtkomt. Ja, nog even een paar uurtjes inderdaad. En dan is het weer bijna zover. De vrijdag staat voor de deur. Hey, zullen we het dan toch even rustiger aandoen? Cressip, samen met Danny Vera, Make It A Memory.

Het ging over de woensdag. Jawel, want that was yesterday. Gisteren was woensdag en vandaag is donderdag. En ook vandaag mag ik gewoon tussen 8 en 9 programma presenteren. Leuk, hè? En dan hebben we zometeen tussen 9 en 10 Petro Leendes. En tussen 10 en 12 natuurlijk Berend Koenders. Het zijn allemaal die vertrouwde geluiden hier bij OZR 920. En dit is ook een vertrouwd geluid, toch? Tin Lizzy, Dancing in the Moonlight.

0: je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Er zijn twee mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. Na een onderzoek bij de politie zegt de Algemene Rekenkamer dat er in 2024 met duizenden aangiftes van ernstige misdrijven niets is gebeurd. Ongeveer 7000 werden afgewezen, 3000 werden in behandeling genomen, maar gestopt omdat er te weinig capaciteit was. Het ging onder andere om geweldsmisdrijven en drugsdelicten. Het gaat om zo'n 25% van het totale aantal aangiftes van ernstige misdrijven. In een reactie erkent justitieminister Van Wil dat er verbeteringen nodig zijn. 3 NAVO-lidstaten hebben minder uitgegeven aan defensie dan was afgesproken. Het gaat om Albanië, Tsjechië en Slowakije. De minimale bijdrage is 2% van het bruto binnenlands product en eigenlijk moeten landen streven naar een nog veel hogere bijdrage. De 3 lijken ook dit jaar de 2% weer niet te halen en volgens bronnen zijn er twijfels of Albanië de volgende NAVO-top wel mag organiseren. En dan nog het weer. De bewolking neemt toe vanuit het zuidwesten en er kan vooral in het zuiden een regen- of onweersbui ontstaan. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen. Het blijft dan warm met minimumtemperaturen van 17 tot 20 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10:00 s'avonds en 6:45 s'ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. In Laabeek is voor het tweede jaar op rij het aantal inwoners met een bijstandsuitkering gedaald. Afgelopen jaar telde men 250 bijstandsgerechtigden, het laagste aantal sinds 2022. Dit gaat in tegen de landelijke trend. Daar neemt het aantal bijstandsgerechtigden al bijna 3 jaar gestaag toe. De landelijke stijging komt vooral door meer jongeren en de 27-plussers die een beroep doen op de bijstand. De meeste mensen in de bijstand vind je in Beek en Donk. Daar heeft 2% van alle 15-plussers een uitkering. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval op van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. OSR 920.
4: Van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. De avond door.
1: Petro Leenders.

0: tickets anymore.
1: Beleef de hits. OSR 920.
2: De avond door.

Deze man heeft zoveel mooie muziek achtergelaten, dat wil je niet weten. David Bowie, Golden Years, zong hij deze keer voor ons. En Nice Device hoorde je ook met Cool Corona hier op OSR. Kijk eens een keer op de website. OSR920.nl en zoek eens naar die knop Vriendje voor een Tientje, want je hebt ze nodig. Mike Oldfield, To Friends.

muziek van eigen bodem, de Dizzy Mads Band. Wat hebben die mannen mooie muziek gemaakt. Ja, altijd lachen als ze op het podium stonden. De Show hoor je. En Cliff Richard samen met de Young Ones, die zongen dan weer The Living Doll voor ons. Tijdje geleden, maar niet zo heel lang. Wendy en Lisa, Waterfall.

Phil Collins. Inderdaad, en de Sugar Babes hoorde je ook in de middel. Straks muziek van ELO, Can't Get It Out of My Head. Maar eerst deze prachtige Bruno Mars, Grenades.

lekkere muziek van Dan Beard. I Love You, Period. En ELO, Electric Light Orchestra, Can't Get It Out Of My Head. Op OSR 920, jazeker. Lionel Richie, solo ging hij met deze prachtige plaat. Hello, straks veel plezier met Berend Koenders. Wat mij betreft, graag tot morgen. Dan is het alweer vrijdag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. Een 3-jarig jongetje is zwaar gewond geraakt toen hij in Engeland in een dierentuin in het verblijf van de krokodillen werd gegooid. Een 30-jarige man is opgepakt. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Het incident gebeurde in Huntingdon. Hulpdiensten kwamen massaal ter plekke na meldingen dat er een kind in het krokodillenverblijf was. Het jongetje werd eruit gehaald en ligt in een ziekenhuis in Cambridge. Wat er precies gebeurd is en waarom wordt nog onderzocht. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met een nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. In de bibliotheek van Geemert komen taalvrijwilligers en deelnemers samen in het taalcafé om de Nederlandse taal te oefenen. Oksana, Pavlo en Andrie, die al jarenlang meedoen, vertellen bij het taalcafé spreek je met Nederlandse mensen, zo leer je de taal goed. Het taalcafé, een initiatief van het Taalhuis, biedt een ongedwongen sfeer om gratis de taal te leren. Deelnemers van verschillende nationaliteiten en leeftijden kunnen werken in groepjes, soms met ouders en kinderen. Taalcafé opent op maandagavond om 7:30 en op donderdagochtend om 9:30. Er komen hele warme dagen aan. Daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. De gemeente Labeek herinnert eigenaren van caravans, campers en aanhangwagens aan de parkeerregels binnen de bebouwde kom. Een kampeermiddel mag maximaal 3 dagen op de openbare weg staan. Voor langere periodes is een ontheffing vereist. De gemeente controleert regelmatig op voertuigen die langer dan 3 dagen geparkeerd staan. Bij overtreding volgt een boete of verwijdering van het voertuig. Eigenaren krijgen hun kampeermiddel pas terug na betaling van sleep- en stallingskosten. Een kampeermiddel mag wel geplaatst worden op eigen terrein of in de stalling, zo voorkomt men een boete. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert-Bakel heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10:00 s'avonds en 6:45 s'ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Geemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Voor de nacht begint.
0: Berend Koenders.

Muziek van Lester Phillips en What a Difference a Day Make. Hey, goedenavond. Dit is voor de nacht begint tot aan middernacht de lekkere liedjes. Zoals bijvoorbeeld deze, Ariana Grande. Hier is One Less Time.

Duidelijk het geluid van Creedence Clearwater Revival. Dwevelin Band, eerste albumtrack is er eentje van The Police, Every Breath You Take. Zo heet het album. En dan dat album is gevuld met allemaal singles. Wat gaan we draaien? Hier is Walking on the Moon.

0: Level 42, Hot Water. Tijd voor een track van de album van de week van George Thorogood en The Destroyers. Dat album The Baddest Show on Earth, Greatest Hits Live, 2026 uitgekomen. En in dit geval is het Who Do You Love, live in Atlanta, Georgia, in 1980.
1: Album van de week.

0: with it. Oh yeah, thank you so much.
1: Koningshebbers voor liefhebbers. OSR 920.

Ik draai meteen een regelmaat deze Repeated. Martin Garrix en Ed Sheeran. Neemt ons mee naar de laatste albumtrack voor dit uur. En dat is Bad, de live versie van U2. Wide Awake in Amerika. Daar staat hij op. 1985.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk, ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. Er zijn 2 mogelijke locaties voor nieuwe kerncentrales in ons land, namelijk de Eemshaven in Groningen en Terneuzen in Zeeland. Morgen wordt hierover gepraat in de ministerraad en later dit jaar wordt de keuze definitief. Het is al wel duidelijk dat de bestaande kerncentrale in Borselen langer in werking zal blijven. In het coalitieakkoord staat dat er in ons land minstens 4 nieuwe kerncentrales komen en het doel is om de eerste in 2035 in gebruik te nemen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. In de bibliotheek van Geemert komen taalvrijwilligers en deelnemers samen in het taalcafé om de Nederlandse taal te oefenen. Oksana, Pavlo en Andri, die al jarenlang meedoen, vertellen bij het taalcafé spreek je met Nederlandse mensen, zo leer je de taal goed. Het taalcafé, een initiatief van het Taalhuis, biedt een ongedwongen sfeer om gratis de taal te leren. Deelnemers van verschillende nationaliteiten en leeftijden kunnen werken in groepjes, soms met ouders en kinderen. Taalcafé opent op maandagavond om 7:30 en op donderdagochtend om 9:30. Er komen hele warme dagen aan, daarom hanteert Blink andere tijden voor haar werkzaamheden. Zo zorgt ze ervoor dat iedereen veilig kan blijven werken en iedereen toch zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Zet het afval of van de ophaaldag 's morgens vroeg om 6:30 aan de straat. Bij temperaturen boven de 30 graden is de Milieustraat geopend van 8 tot 12 uur. De avondopenstelling gaat niet door. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Sometimes Erasure. En we starten op met die verboden liefde van Chick, My Forbidden Lover. Het tweede gedeelte van Fotonacht begint. Goed, gitaar, status quo. Hier is Again and Again.

Toron en Luna Twin. Nieuwe single. Heerlijk. Mooi plaatje. Daar doen we het voor hier bij OZR 920. Voor die mooie plaatjes van bijvoorbeeld Van Morrison. Down the Road, zo heet het album uit 2002. Hier is Chopping Wood.

0: Een beetje reggae op de radio, dat is nooit meer weg in dit geval van Jimmy Somerville. To Love Somebody. We gaan door. Jazeker, we gaan door tot aan middernacht met nog wat leuke nummers. I Need Love, hier is LL Cool G.
1: When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove.

Het was een bijzondere samenwerking destijds tussen Nancy Sinatra, de dochter van, in dit geval met Lee Hazelwood, dit nummer Jackson. Ze zongen dat mooi samen. Santana, terug te vinden op het album Abraxas uit 1970. Een nummer wat samen met Michael Carabello gemaakt is. Singing Wins

Bret Hart, lieve Leidlanders, komt al wat jaren naar Nederland voor optredens. En het Nederlands publiek is ook altijd heel hartelijk richting Bert als er de rest. En dat was ook zo'n heerlijke opname. Maar goed, we gaan het laatste albumtrack draaien. In dit geval van Simply Red. Het album heet Home. 2003 is die uitgekomen. We gaan luisteren naar Sunrise.

Muziek van Direct. Oh my god, it's happening. Daarvoor CeeLo Green en Bright Lights, Bigger City. Dat was het. Dank voor het luisteren. Graag tot spreken we af. Morgenavond, even na 10 uur. Doen we.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht zonder dat

0: 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel neerslag in korte tijd. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met de nieuws uit Laabeek, Boekel en Geemert Baken op Omroep Peelrand. Vrachtwagens van Rips veevervoerbedrijf mogen blijven piepen bij het achteruitrijden, maar wel onder strikte voorwaarden. Gemeente Geemert Baken heeft dit besloten na aanhoudende klachten over geluidsoverlast van omwonenden. Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoerbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10 uur 's avonds en 6:15 's ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel met het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Geemert Baken, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock en roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. De gemeente Laabeek herinnert eigenaar van caravans, campers en aanhangwagens aan de parkeerregels binnen de bebouwde kom. Een kampeermiddel mag maximaal 3 dagen op de openbare weg staan. Voor langere periodes is een ontheffing vereist. De gemeente controleert regelmatig op voertuigen die langer dan 3 dagen geparkeerd staan. Bij overtreding volgt een boete of verwijdering van het voertuig. Eigenaren krijgen hun kampeermiddel pas terug na betaling van sleep- en stallingskosten. Een kampeermiddel mag wel geplaatst worden op eigen terrein of in de stalling, zo voorkomt men een boete. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Voor meer nieuws uit Laabeek, Boekelen en Geemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug. Dat heeft het college van BMW gemeld na onderzoek. De resten waren verplaatst naar een ander kerkhof, maar de administratie was onder de maat. Welke lichamen zijn verplaatst is onduidelijk. Ook ontbreekt mogelijke toestemming. Van de graven van de lichamen waren de rechten al enkele jaren verlopen. En dan nog het weer. Vannacht kunnen er in het hele land buien vallen, mogelijk met onweer. Het blijft warm met 17 tot 20 graden. Overdag eerst zon en bij een zwakke zuidenwind wordt het 28 tot 36 graden. In de loop van de middag ontstaan buien, lokaal met onweer en veel

0: Hoewel het signaal voor de veiligheid behouden blijft, wordt het veevoederbedrijf verplicht tot het doorvoeren van aanpassingen. Zo is laden en lossen met ingaan van volgende maand verboden tussen 10:00 s'avonds en 6:45 ochtends. Deze beperking is ingevoerd om de nachtrust van de bewoners te waarborgen. Zaterdag 11 juli staat het Kerkplein in Bakel in het teken van keiharde rock. Een energieke coverband uit Gebeld Bakel, direct uit de eigen streek, belooft een optreden vol vuur. Van rock and roll tot hard rock, alles komt voorbij met volle energie. Ze staan bekend om hun sets waarbij het publiek net zo hard meegaat als de band zelf. Een set waar de vonken vanaf vliegen is gegarandeerd. Gezellig en laagdrempelig. Op zaterdag komen de beste tribute bands. Op zondag is er plaats voor lokaal talent met nationale en internationale acts. Gratis toegang tot het festival. In de bibliotheek van Gemert komen taalvrijwilligers en deelnemers samen in het taalcafé om de Nederlandse taal te oefenen. Oksana, Pavlo en Andri, die al jarenlang meedoen, vertellen: bij het taalcafé spreek je met Nederlandse mensen, zo leer je de taal goed. Het taalcafé, een initiatief van het Taalhuis, biedt een ongedwongen sfeer om gratis de taal te leren. Deelnemers van verschillende nationaliteiten en leeftijden kunnen werken in groepjes, soms met ouders en kinderen. Taalcafé opent op maandagavond om 7:30 en op donderdagochtend om 9:30. In Bakel is woensdagmiddag een auto van de weg geraakt. Eerst raakte de auto een boom aan de linkerkant van de weg, kwam daarna tegen een tweede boom aan de rechterkant tot stilstand. De bestuurder is door brandweer uit de auto gehaald. Hij is met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeluk is op dit moment nog niet bekend. De auto werd door een bergingsbedrijf afgesleept. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Zondag is het Vaderdag, maar vakbond FNV heeft aangekondigd dat die dag medewerkers van de drogisterijketens Kruidvat en Ethos gaan staken. De werkgevers willen dat de zondagstoeslag gehalveerd wordt en daar is de bond het niet mee eens. Winkelketens zouden op termijn werken op zondag net zo normaal vinden als op een maandag. De vakbond vindt dat zondagen bijzondere dagen moeten blijven. Hoeveel winkels op Vaderdag dicht blijven door de actie is nog onduidelijk. Iran zegt dat alle schepen snel een vergunning krijgen zodat ze door de straat van Hormuz kunnen varen. Die zeestraat is volgens afspraak met Amerika weer open, maar Iran wil dat schepen zich houden aan de route en tijdslot die ze toegewezen krijgen. Wel moeten er op termijn servicekosten betaald worden om door de straat van Hormuz te varen, maar dat geldt nog niet voor de komende 60 dagen. Dat is de periode die de Verenigde Staten en Iran hebben uitgetrokken voor een definitief vredesakkoord. Het 13-jarige meisje dat is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van haar ouders in het Groningse Meerstad zit in volledige beperkingen. Ze mag alleen contact hebben met haar advocaat. Het meisje zou beelden van haar overleden ouders met bloed gedeeld hebben met medeleerlingen. Afgelopen nacht werd het echtpaar, allebei 53 jaar, thuis dood gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf. In de ochtend zullen de GGD en slachtofferhulp op het Montessori Vaklyceum zijn om kinderen en hun ouders op te vangen. De stoffelijke resten van 21 lichamen die 6 jaar geleden weggehaald zijn van begraafplaats Dubbeldam in Dordrecht, zonder dat de nabestaanden dat wisten, moeten indien mogelijk terug.